leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Nog maar eens nieuws uit de Wedstraat. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nochtans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurden uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Caluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Any Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
4: De nacht van Oost-West.
5: Radio Oost-West. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of Ma Baker.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: De Wakkere Wekker.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: Nog maar eens nieuws uit de Wedstraat. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weet er wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: als West. Gewoon gezellig.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. Van Aalter
3: tot Waregem
0: via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthalen Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten. Al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Tot slot het weer. We beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor. Maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig. Van Aalter
4: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het Dag van de Kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de Kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar Kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Je maakt een goede keuze.
4: Radio Oost-West. Beminde gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nogthans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurden uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Canluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Any Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: NV Van Eno uit Wingene. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Niet alleen ligt het openbaar vervoer zo goed als lam vandaag, maar ook bij de VRT, de openbare omroep, leggen medewerkers vandaag het werk neer uit protest tegen de bijkomende besparingen die de Vlaamse regering de publieke omroep oplegt. Op VRT1 zijn enkele archiefprogramma's, ingekorte journaals en een uitzending van VRT Nieuws ter zake te zien. En op VRT Canvas, ja, daar draait hetzelfde als op VRT1. Ketnet toont enkel voorgeprogrammeerde en vooropgenomen programma's. Op de radio is bijna niks te horen. U kan dus beter bij ons blijven. De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun steun geuit voor een door Trump gemeld energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Trump zouden Kiev en Moskou elkaar niet meer aanvallen op energieinfrastructuur. Maar de uitspraak was nog maar een paar uur oud. Ondertussen zijn er alweer wel energieaanvallen gebeurd door Rusland op Oekraïne. De ondernemersorganisaties Unizo en Voca lanceren een petitie met als titel Ik steun ondernemerschap. De petitie is een antwoord op de Nationale Actiedag van de vakbonden ABVV en ACV vrijdag, gericht tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Beide ondernemersorganisaties willen niet dat de regering de lasten voor bedrijven verhoogt. Volgens Unizo en Voca zijn er na 2 dagen al 30.000 ondertekenaars. De petitie blijft lopen tot er een begrotingsakkoord is. En uiteraard is de oppositie niet te spreken over het uitstel van de State of the Union. Onverantwoord, zegt Groen. Mensen hebben nood aan zekerheid en bescherming. Ook PvdA wijst op het belang van het klimaat voor de begroting. Vrijdag kwamen nog 50.000 mensen op straat tegen het beleid van de Arizona-regering. En gisteren trokken ook weer 60.000 mensen door de straten. Radio De weersverwachting. Vandaag wordt het zachter dan de vorige dag, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Voor morgen zelfs 21 graden. Voorlopig blijven we dus nog een beetje in de nazomer zitten.
3: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
5: Van Aalter tot Waregem. Voor jouw regio. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nou, Albert Heijn is nu ook de lijzer getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij de lijzer zijn er vooral interne problemen, al is er ook daar hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren en wat de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Ze deden de autopsie op zijn lichaam. Vanochtend getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij de jongen mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar. Komt nog steeds doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Komt allemaal vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking en je kan er zelfs aan overlijden. De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Ze wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, zo goed als droog, 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen, 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag nog 18 graden, donderdag 21.
2: Ik luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoos-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Afwisselend zon en wolken, overal droog, 18 graden. Morgen starten met opklaringen, maar volgt er later ook regen bij 20 graden. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnig te worden. Woensdag halen we 18 graden. Donderdag nazomert het verder tot mogelijk 21 graden.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radioostwest.be

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nochtans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurden uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Canluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Annie's Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Goedemiddag.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Min of meer verwacht, opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Ze staken zelfs een auto in brand. Er zijn ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon ingezet, uit voorzorg. Vanochtend pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. Eén ding is duidelijk, de politie heeft het niet onder controle daar. De vakbonden bij de VRT vrezen dat er 150 banen gaan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig waren. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft de jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt, het pakket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan dat jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford. Twee mannen van 83 en van 70. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie af te vlakken, zodat dat stabieler blijft. De overheid kan er rekening mee houden in het beleid.
1: Radio
2: middag en vanavond zon en wolken, droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
2: Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
6: www.radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 4:15 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleie, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Middag en vanavond zon en wolken, droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.
5: Radio Oost-West.

0: wil? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
2: Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nochtans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurden uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Canluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Annie's Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.

0: Die casual tot chic of een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De Nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De zelfstandige uitbuiters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door hacking. Maar voorlopig blijkt de impact mee te vallen. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. En ook bij Albert Heijn blijkt er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk op dit moment. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar deze middag. Ze staken vuurwerk af richting politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Het is wel overduidelijk, de stad Brussel en de politie daar krijgt het niet echt onder controle. Als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, zullen we vechten, zegt de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkwich tijdens een defensietop in Warschau. Met die zeldzame toespraak lijkt hij een duidelijke boodschap aan Rusland te willen geven en tegelijk de bevolking van de lidstaten gerust te stellen. De vraag is met wie we gaan vechten, want hoe groot is dat NAVO-leger? Ondertussen stijgt de gasprijs in Europa naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een verwachte koude prik volgende week is een eerste test voor de Europese gasbevoorrading. Een megawattuur aardgas kost nu al €83. Sinds begin oktober steeg de gasprijs met 15%. Radio De weersverwachting, meer wolken vanaf het westen, maxima nog even tot 17 graden. Maar ja, vanavond koelt het flink af bij temperaturen rond 12 graden vannacht. Morgen wat lichte regen, daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan 20 graden.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht schuiven er wat wolken binnen. De temperaturen vannacht rond 13 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, met daarna opklaringen bij een kwik rond 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan rond 20 graden.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
6: is dit Radio Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Op het assiseproces over de moord van de 4-jarige kleuter Dien getuigen vandaag de wetsdokters. Een van hen onderzocht destijds het lichaam van Miguel, het jongetje van 2 dat in 2008 door hoofdverdachte Dave de Kok werd gedood. De Kok kreeg toen 10 jaar cel. De getuigenis van de wetsdokter legt de pijnlijke parallellen tussen beide zaken bloot. De man die gisteravond met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Oost-Vlaanderen ramde, deed dat mogelijk vanwege relationele probleempjes. Dat meldt het parket. Eerst werd gedacht aan wraak vanwege een ontslag, maar uit verhoor blijkt dat zijn ex-partner nog steeds in de praktijk werkt. De auto reed de wachtzaal binnen, de behandelruimte door en reed zo weer aan de andere kant eruit. De man draaide de wagen en reed er nog eens doorheen. De man is inmiddels voor de onderzoeksrechter verschenen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost €83, een stijging van 15% sinds begin deze maand. De stijging wordt veroorzaakt door de voorspelde koude golf van volgende week en de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waardoor Europa met minder gasreserves dan normaal aan de winter begint. In de wetstraat moet de federale regering dringend verder blijven onderhandelen, zegt minister van Begroting van Petegem, nadat premier De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde. De Wever vindt maar geen begrotingsakkoord met zijn coalitiepartners. Eigenlijk lag de deadline op morgen, maar het is onduidelijk hoeveel extra tijd de premier neemt. Bij een explosie aan een middelbare school in het noorden van Israël is een scholier omgekomen. Er viel ook 20 gewonden, onder wie meerdere leerlingen en leerkrachten. De ontploffing vlakbij de grens met Libanon werd mogelijk veroorzaakt door niet ontplofte raketten of drones die eerder vanuit Libanon werden afgevuurd. Vanavond schuiven er vanaf de kust meer wolken binnen, maar blijft op de meeste plaatsen droog, minima 14 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, daarna opklaringen en klimt het kwik naar 20 graden. Woensdag en donderdag beloven zonnig te worden met temperaturen rond 21 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnes de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nochtans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurden uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Canluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Any Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Er komen wolken vanaf de kust, maar het blijft wel droog. Minima 14 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen. Daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig en temperaturen kunnen oplopen tot 20 graden. Ja, op zich blijft het dus voorlopig nog even nazomeren.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468-1777-20.
1: 0468-1777-20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling, bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakte nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt de politie. Het parket moet nu later beslissen of de vrouw moet voorkomen of niet. De stad Leuven heeft een lezing van Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter geannuleerd bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar een extreemrechtse complottheorie. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt er nu mee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij een Russische aanval, dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Minima 14 graden vannacht. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en 20 graden. Woensdag en donderdag wordt het dan vrij zonnig. En temperaturen rond 20 graden.
3: De avond van Oost-West. Radio Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: Jouw regionale radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Eloois Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Minima 14 graden vannacht. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en 20 graden. Woensdag en donderdag wordt het dan vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. 12 oktober 2009 is de sterfdag van de flamboyante wielrenner Frank van den Broeke. Zijn overlijden was op zijn minst mysterieus. Hij was met vakantie in Senegal met een vriend wielrenner. Na een nachtje met een prostituee in een ander hotel werd hij dood teruggevonden. De dame gaf toe dat ze hem had bestolen, maar dat hij nog leefde toen zij de kamer verliet. De autopsie maakte duidelijk dat Frank van den Broeke was overleden aan een longembolie. Dat is de blokkade van een longslagader. Hij werd 34. Volgens de geschiedenisboeken is 12 oktober 1492 de dag waarop Columbus voet zet op Amerikaanse bodem en de geschiedenis ingaat als de ontdekker van Amerika. Zoals bekend was het niet zijn bedoeling om Amerika te ontdekken, maar via een westelijke route rond de aarde naar India in het oosten te varen. Uiteraard was het eerste land dat hij in het westen tegenkwam Amerika, terwijl hij ervan overtuigd was rond de wereld gevaren te hebben tot in India in het oosten. Hij noemde de mensen daar dan ook Indianen. Zijn leven lang heeft Columbus ontkend Amerika te hebben ontdekt. Zijn ontdekking was nochtans een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Door het koloniseren van het nieuwe ontdekte land Amerika werd Europa dan het meest overheersende continent in de wereld. In 1798 begint in Overmeren de Boerenkrijg. Dat was een opstand van Vlaamse boeren, brigands zoals ze werden genoemd, tegen de Franse bezetter. Het eerste fysieke geweld was op 21 en 22 oktober op de Grote Markt in Mechelen, maar na 2 dagen werden de boerenkrijgers al verdreven uit de stad. De schermutselingen verlegden zich dan meermaals naar andere gemeenten en duurde uiteindelijk 1,5 maand tot 5 december 1798 in Hasselt. De boerenkrijg werd via de schoolbanken verheven tot een heldendaad. Toch is deze opstand tegen de Franse overheersing te relativeren. Weliswaar met enkele honderden doden aan Vlaamse kant. De Vlaamse boeren hadden als leuze van oeter en heert, wat wil zeggen voor altaar en haard, of vrij vertaald voor kerk en gezin. Op 12 oktober 1962 begint Radio Antwerpen met uitzenden vanop een schip voor de kust van Knokke-Heist. De zeezender werd het meest bekend onder de naam van het schip, namelijk Uilenspiegel. De initiatiefnemer van deze eerste Vlaamse zeezender was de 73-jarige Georges de Canluwe. 2 maanden later, begin december 1962, keurde ons land de anti-zeezenderwet goed, waardoor Radio Uilenspiegel de uitzendingen moest staken. Kort daarop, op 16 december 1962, werd het zendschip in een zware storm met windkracht 12 beschadigd en raakte het op drift. Bijna 10 jaar lang, tot in 1971, is het radioschip als een toeristische attractie blijven liggen op het strand van Retranchement in Sluis tussen Katzand en Zwin. 12 oktober is de sterfdag van kledingontwerper René Lacoste in 1996. Vandaag 30 jaar geleden. Hij was een Franse tennisser, ontwerper van de polo en vooral bekend als de oprichter van het kledingmerk Lacoste. Hij won als tennisser 3 keer Roland Garros, 2 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. John Denver overlijdt in 1997. We kennen hem van Calypso, Take Me Home, Country Roads, Annie's Song, Leaving on a Jet Plane en Thank God I'm a Country Boy. In 2016 werd de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Het zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Reageer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en De Leize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan, onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.
6: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan, onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten, want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 4:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus na zomeren.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.